0: Midden in de week, maar zondags niet.
1: Beste luisteraar, het is tijd voor ons volgende verhaal. Het verhaal van een meisje, een man en een vrede voorwaarde. Dit is de baatster.
2: Je moet het een of het ander kiezen, al is het tegen wil en dank. Je moet het een of het ander kiezen, al is het tegen wil en dank. Oké, het was op een zonnige zomerdag dat hij uit wandelen was getreden. Dat hij een wandeling ging doen, daar buiten in dat jeugd en groen. En hij marcheerde door de weide tot hij aan een bosje kwam dat beplant was van alle zijden. Maar in het midden daar was een plas. Wat zag hij daar voor een lief kind die aan de oever was gezeten, die tot het baden was gezind, zoals men menig meisje vindt. Hij dacht, kon ik haar mijn bloem bezorgen, dan was mijn boodschap ook volbracht. Maar hij hield zich heel stil verborgen om te weten wie zij was. Oh, zij zette zich neder in het groen en begon zich uit te kleden. En terwijl zij niemand zag, sprong zij in die waterplas. Begrijp ras hoe zijn hart toen klopte, toen hij haar schoonheid zag. Het waren twee schone rode borsten die aan haar jeugdig lichaam zag. Hij dacht, het is voor mij een vondst om haar kleren weg te nemen. Hij liep heel zachtjes langs de grond, nam haar kleren weg terstond. Maar ach, ze had hem niet vernomen, want zo na een korte tijd, toen

stond tot haar gegaan, sprak haar met zoete woorden aan. Kom, laat ons samen in vreugde leven, want het leven is zo schoon. Ik zal u de kleren wedergeven, zo gij dan wordt mijn echtgenoot. What the fuck?

Maar het meisje had een ander plan. Zou niet luisteren naar deze man. Wilde laten zien wat zij al niet kan. Wilde laten zien wat zij al niet kan. Ren, kapitein, ren, kapitein, ren. Fluisteren verhalen over de machtige man. Het hele

met hoe de boze kapitein uiteindelijk bleek een hufter te zijn. Ren, kapitein, ren, kapitein, ren. Dus toen zij moest komen in de kajuit, trok zij hem de kleren.

0: En de dief zei: goedenavond,
1: juffrouw Zoet.
2: Oh, heeft u nog geen
0: gezelschap ontmoet?
2: Ik kom om meneers kantoor te erven.
0: Meneers kantoor?
1: Daar moet ik zijn.
2: Anders
0: zul je zo dadelijk
1: sterven.

consume, produce, trabaja, obedece.

Tot 10 uur is dit de ochtendeditie. Op concertzender.nl vindt u de volledige speellijst. Op die website vindt u ook informatie over hoe u donateur kunt worden, als u dat niet al bent. Vanaf 25 euro per jaar steunt u ons en helpt u onze programma's te blijven uitzenden.

Welkom bij de Concertzender. U luistert naar Sanssouci. De afgelopen weken kon u horen hoe Mozart door Zuid-Duitsland en Parijs terug naar Salzburg reisde. Hij hoopte op een vaste aanstelling of een lucratieve opdracht. Maar de oogst was mager. Geen baan in Mannheim, geen opera in Parijs en tot overmaat van ramp stierf zijn moeder. Mozart was blij dat hij weer in Salzburg aan het hof werd toegelaten. Maar midden 1780 keert het tij. De keurvorst van de Palts wil toch een opera van Mozart. De vorst is ook hertog van Beieren en heeft inmiddels zijn residentie van Mannheim naar München verlegd. Een welkom toeval, want in München wonen veel meer mensen en het ligt naast de deur. Mozart begint er meteen aan te werken. En in januari van het volgende jaar wordt het werk met groot succes opgevoerd. De naam van de opera is Idomeneo. Idomeneo is in alle opzichten een nieuw begin in Mozarts operacarrière. Voor het eerst toont Mozart zijn dramatisch genie. Normaal zijn Italiaanse opera's erg rigide van opbouw, maar Mozart breekt met veel conventies van de opera seria. Veel nummers hebben een open einde en gaan direct in elkaar over. Droge recitatieven worden vervangen door zang met begeleiding. Al meteen in de eerste scène zit de vaart er goed in.

U hoorde de eerste scène uit Idomeneo. Details over de solisten en een samenvatting van het verhaal zijn te vinden op onze website. Voor de flexibele manier waarop hij Idomeneo toonzette, haalde Mozart zijn inspiratie in Parijs. De Franse tragédie lyrique was lang niet zo zwaar gebonden aan vaste schema's als de Italiaanse opera seria. Misschien weet u het nog wel, Mozart probeerde in Parijs een opdracht binnen te halen voor een Franse opera. Dat mislukte. Maar de Franse esthetiek zit overduidelijk in Idomeneo. Dat blijkt ook uit het ballet dat er tussen de eerste en de tweede acte zit. Tegenwoordig wordt dat meestal weggelaten. Reden te meer om er nu wel een stukje van te laten horen.

U hoorde een deel van de balletmuziek uit Mozarts Idomeneo, gespeeld door het Stuttgarter Kammerorchester. Eén ding kon Mozart niet zomaar veranderen. Sterzangers in de Italiaanse opera wilden hun kunsten vertonen. Tenor Anton Raaf, die de titelrol kreeg, was een publiekslieveling. Dus Mozart was gedwongen om voor hem een ouderwetse bravoer-aria met veel vocale capriolen te schrijven. Gelukkig hoeft dat bij een genie als Mozart niet ten koste te gaan van het drama. We gaan luisteren naar Fuor del Mar, Idomeneo's aria in het tweede bedrijf.

Dat was de aria Fuor del Mar, voorafgegaan door het recitatief Qual mi conturba i sensi. Onderwijl was Mozart nog altijd in dienst van de aartsbisschop. Hij had dus kerkmuziek te schrijven. In zijn laatste jaar in Salzburg schreef hij nog een uitgebreide vespers. De Vesperae Solennis de Confessore. Eén deel, het Laudate Dominum, is alom geliefd. Maar ook de rest verdient het om gehoord te worden.

Dat was anonieme muziek rond de 10e-eeuwse bisschop en martelaar Adelbert van Praag. Uitgevoerd door het ensemble Peregrina onder leiding van Agnieszka Budzinska-Bennett. Dit was Zwerven door de middeleeuwen. De speellijst kunt u vinden in de gids op concertzender.nl. Samenstelling Johan van Veen.

luistert naar World of Jazz Live. Het programma waar je op de eerste rij kan meegenieten van jazz en worlds van de mooiste podia in Nederland. Vandaag het eerste concert in een serie die we opnamen op een dak in Amsterdam-Noord. On the Roof is al meer dan 10 jaar een plek voor magische muzikale momenten in de hoofdstad. Of zoals de organisatie zelf het poëtisch omschrijft: als de zon ondergaat achter het Centraal Station, strelen warme klanken je oren. Afkomstig van een dak in Amsterdam-Noord. De spectaculaire setting en intieme sfeer van onze zomerlocatie vormen de perfecte omstandigheden voor artiesten om magische momenten te creëren in een dynamische interactie met het publiek. Doe maar. Vandaag de eerste in de reeks. On the Roof 2024. Joran Vroom, Group of Friends. Met Joran Vroom op drums. Itay Weisman, Electric Wind Instrument. Jari Vroom, percussie. Timothy Benchet op de toetsen. Fantison Arabi O'Brien Mandinka, percussie. En Nathaniel Klumperbeek op bas. Je hoort twee composities van Joran Vroom. Eerst gezang 3, gevolgd door Lingering.

Je hoorde achtereenvolgens Gezang 3 en Lingering van Joran Fromm, Group of Friends. De eerste in een reeks concerten die wij opnamen op het dak van Hoogtij in Amsterdam-Noord. Spraakmakende muziek met een sprakeloosmakend uitzicht over de stad. Fromm, geboren in 1991 in Amsterdam, maakte sinds hij in 2015 optrad met organist Corey Henry naam als drummer in diverse scenes. De video van dit optreden met Henry is inmiddels een kleine 2 miljoen keer bekeken. We vervolgen het concert dat Joran afgelopen zomer gaf met twee stukken van de pen van Joran zelf. Hatsaparala en Gezang 2.

Je hoorde Hajza Parala, geschreven door Joran Vroon, gevolgd door Gezang 2, dat ook van Joran Spen is. En de laatste track was een compositie van Yusun Dur, Mame Bamba. We hebben nog twee lange tracks voor het laatst bewaard. Een klassieker van Sting en een eigen compositie van Joran. Hier zijn Joran Vroon drums, Itay Weisman electric wind instrument, Jari Vroon percussie, Timothy Benchet piano, Fantison Arabi O'Brien Mandinka percussie, Nathaniel Klumperbeek bas. Met eerst Every Little Thing She Does Is Magic en tot slot Sauerkraut.

geluisterd naar World of Jazz Live. De eerste in een serie van concerten die wij opnamen on the roof in Amsterdam-Noord. In dit geval was dat Joram Frum's Group of Friends. Volgende week weer een nieuwe aflevering met kakelverse live-opname van de mooiste podia van Nederland. Deze uitzending werd mogelijk gemaakt door Sam de Jong, opname on the roof, Chris Hul, studiotechniek. Mijn naam is Arjan.

0: Vive la France!
1: Dit is Chanson. En ook nu zijn we weer onder elkaar.
2: Entre nous.
1: Een heel intiem programma met vandaag Jos Benders.
3: Een meisje van alle landen brengt wat liefde om Portugees. Dat ken je wel, van Wijlen Linda de Souza. Haar nationaliteit, de liefde en de hele wereld.
4: C'est bon de

0: Heerlijke klanken van het meisje van alle landen, Linda de Souza. Beroemd om haar kartonnen koffer waarmee ze van Portugal naar Frankrijk toog.
1: Entre nous, une heure de francophonie.
0: Met Julien Clerc, lekker surfen in de tropen. Blijf maar luisteren en voel de strandvakantie in je oren. This melody is er voor jouw trommelvliezen.

Met de naam van een melodie, This Melody met Julien Clerc. Charles Aznavour nu, met een fantastische liefdesverklaring in een heerlijk tempo. Als je me meeneemt naar de lente, naar de zee, wat maakt het uit waar je me mee naartoe neemt? Maar vergrendel de deur en kom tegen me aan liggen. Neem me mee. Si tu

0: titel van dit nummer, Si tu m'emportes. Voor mij is er maar één grote Charles.
1: Entre nous, un programme avec des chansons françaises.
0: Liet Aznavour zich meevoeren, nu word je aan de hand genomen door Sylvie Vartan. JJ-ster, getrouwd met Johnny Hallyday, in Le Locomotion gaat ze sporen.

Le Locomotion van Sylvie Vartan mag weer terug naar de remise. Naar de vrolijkheid nu van La Compagnie Créole. Dit Couleur Café is geschreven door Serge Gainsbourg. Ik houd van je koffiekleur, is het hoofdthema. Que je

0: entre nous, vous souhaite une belle journée.
1: We vonden de inzending van Frankrijk voor het Eurovisie Songfestival in 76 bijna een kinderliedje. Nu vinden we het thema actueler dan ooit. Ik tel af naar Paul Boeboom, die je alles vertelt over Catherine Ferry. 3, 2, 1.
2: In maart 1976 presenteert de bekende Franse presentator Michel Drucker een onbekende jonge zangeres in zijn talkshow RTL C'est Vous.
3: Catherine Ferry, F-E-2-R-Y.
2: Ze zou Frankrijk op 3 april van dat jaar op het Eurovisie Songfestival in Den Haag vertegenwoordigen. Catherine is bloednerveus en zingt haar liedje 1, 2, 3. Heel onverwacht had ze de voorselectie gewonnen. De grote Michel Delpech is ook aanwezig in de show van Drucker en stelt haar gerust. Het is een verfijnd liedje, het is erg mooi. 3 april 1976. Aangekomen in Den Haag maakt haar producer Eddie Barclay een opmerking over haar jurk. Die kan echt niet. Barclay laat 1, 2, 3 een andere jurk uit Parijs komen. De kledingwinkels in Den Haag waren blijkbaar geen optie. Catherine steelt de show in een rode jurk en wordt tweede. Ze moest het afleggen tegen de Brotherhood of Man.
4: Yo!
2: Haar liedje 1, 2, 3 slaat aan en wordt in meerdere talen uitgebracht.
5: 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3.
2: Zelfs in het Zuid-Afrikaans.
6: 1, 2, 3. Ik kan tellen, is dit niet.
2: Catherine Ferry brengt na haar optreden in Den Haag nog wat liedjes uit, vooral in samenwerking met de Franse zanger Daniel Balavoine, haar geliefde op dat moment. Hier zingen ze samen een duet, Bonjour, Bonjour. Daniel schreef meer dan 30 songs voor Catherine Ferry, waaronder die op het album Vive avec la musique, met gelijknamige chanson. Balavoine en Ferry hadden goede contacten met ABBA. Daniel trad zelfs op met Frida. Catherine speelde samen met Frida en Daniel in een kindermusical met Franse bewerkingen van ABBA-songs, Abacadabra. Dit keer trad ze op in een witte jurk. Balavoine schreef later een lied voor Frida, maar door zijn plotselinge overlijden in 1986 was het maar half af. Op verzoek van Catherine heeft Jean-Jacques Goldman de tekst afgemaakt. Catherine is er toe gaan zingen. Quelqu'un quelque part. Niet lang daarna onderbrak Catherine Ferry haar carrière. In 2010 maakte ze een comeback met het chanson, ooit geschreven door Balavoine als bekant van 1, 2, 3, Dijon. Recent werkte de 69-jarige Catherine Ferry samen met de Amerikaanse artiest Langston DJ Scandalous Hunter. Dat leidde tot het nummer Rendezvous. And I'll be waiting for with every bated breath.

0: Avec Jos Menders, nous sommes entre nous.
1: Plus tranquille nu bij Entre nous, om te luisteren naar de uitleg van Robert Charlebois. Want hij zal terugkomen naar Montreal, waar hij in 1944 is geboren. En val maar binnen, Robert.

Robert Charlebois. Je reviendrai à Montréal. Blijf nog even met me in het francofone Canada. Want er is een kans op dat we daar ook Céline Dion tegenkomen. En dat gaat gebeuren. Ze laat een heel orkest zelfs aanrukken om haar beide kracht bij te zetten. Vertrek niet zonder mij. We zouden niet durven, Céline.

0: Onmiskenbaar Celine Dion. Wil je iets kwijt in dit programma Entre Nous? Mail ons dan. Bienvenue hoor. Op chanson@radioentrenous.com.
1: Entre Nous. Een gans intiem programma van Jos Benders.
2: Dat is een van ons.

0: Didier Barbelivien. Titel Elle. Mooie stem van deze voor mij tot nu toe onbekende zanger. En zo hoor je Frank Steins, druk met André Rieu op tournee. Maar hij maakt voor jou en mij even tijd.
1: Entre nous, la musique de nos idoles.
0: Frank, zonder strijkstok even. Nu als gewaardeerd muziekanalist over dat ene te gekke nummer van Jacques Brel. Frank.

Les Vieux Amants van Jacques Brel. Ja, dat ken ik eigenlijk helemaal niet van Brel. Dat ken ik via de cover van Herman van Veen, die dat in het Nederlands heeft gezongen. Uiteindelijk gaat er natuurlijk nooit iets boven het origineel. Het gaat over twee oude geliefden en hij zingt zijn geliefde toe dat hij nog steeds van haar houdt, ondanks alle stormen die ze in hun relatie hebben gehad. En van die stormen hoor je helemaal niks meer terug in de melodie. En dat vind ik zo mooi aan dit lied. De berusting na zo'n turbulent leven, dat hoor je wel. Het is pure romantiek. Het zijn langzame, hele melancholische, gedragen melodieën waar echt pure liefde uit blijkt. En alle stormen, overspel en ruzies die ze ooit hebben gehad, zijn inmiddels vergeven. Bij Brel gaat liefde zelden over geluk. Het gaat over trouw en iets wat niet altijd makkelijk was. Maar ja, hier gaat het toch echt wel over pure liefde.

Jacques Brel, La chanson d'un vieux amour. Andy Lanu, mooie stem in het nummer Dernière Danse. Zei Jan Detail, mijn collega-redacteur Jan Daams, die was vroeger leraar Frans, die kent voorbeelden van mensen die Frans zijn gaan leren na het horen van deze Andy Lanu.

Na de kraakjes, de afkondiging La Dernière Danse, vertolkt door Indila. Welkom bij Entre Nous, Franstalige muziek in een taal-eigen jasje. MUZIEK

0: Een Franse discogroep uit het begin jaren 80 met Haute La Main. In mijn buurt zeggen ze dan, Hennek is de log in. Of nog ruiger, Hammerpin.
1: Entre nous, vous souhaite une belle journée.
0: Sheila, de schoot is uit. Zo blij.

0: Liedje dat past bij het tijdsmoment. L'école est finie, Sheila. Joe Dassin, die heeft bloemen geplukt en is op de heuvel gaan zitten. Hij heeft gefloten zo hard als hij kon, maar ze is nooit gekomen. Zijn zoon Jonathan, zelf zanger, tipte mij het nummer Sifflez sur la colline.
1: Bonjour, c'est Jonathan Dassin. Je suis le fils du grand chanteur Joe Dassin. Je suis moi-même musicien, auteur, compositeur. Et je vous en remercie beaucoup.

0: Jonassin bezong Sifflé sur la colline. Gérard Nomor, favoriet artiest van mij. Natuurmens, vaak gespot tijdens bergwandelingen. En dan genieten van het natuurschoon, waartoe voor hem ook dolfijnen behoren. Nummer dat ik ook het naam van technicus Mark Curvers draai voor Nadia, die onlangs haar maatje John plotseling verloor. Een trouwe fan van dit programma, ontrouw.
1: Toi, mon

De optredens van de Puerto Rico All-Stars in het Puerto Ricaanse universiteitsstadje Mayagüez. De populaire zanger Andy Montañez, die toen nog bij El Gran Combo de Puerto Rico zong en die nu overigens carrière maakt als acteur, mocht ook niet ontbreken. Let vooral op de trompetten bij de eerstvolgende opname.

De laatste opname was een bomba, een Afro-Puerto-Ricaanse dans die nog steeds in populariteit toeneemt. De nu volgende opname is ook een uiting van de liefde voor hun land. De Puerto Rico All-Stars met Lied op Puerto Rico. Daarna de bekende zanger Tito Allen en tenslotte virtuoos trompetist Juancito Torres.

De trompetist bij de laatste opname, Juancito Torres, was de producent en ook de muzikaal leider van deze Puerto Rico All-Stars. Meer dan 3 platen werden er niet gemaakt. Het was tenslotte een ad hoc groep. Lalo Rodriguez was een jonge Puerto Ricaanse zanger wiens carrière als een pijl omhoog schoot. Hier is hij te horen met een eigen compositie.

We sluiten af met Bluesongo door Sonny Rollins, Bob Cranshaw en Candido op bongos. Bluesongo.

0: lips could move and talk, and yet my heart stood still. But not a single word was spoken, I could tell you.
1: Hartelijk welkom bij Great American Songbook. Ik ben Ineke Heidegger. En we gaan luisteren vandaag naar Jerome Kern II in de serie De Grote Vijf in de 21ste eeuw. Opnames vanaf 2000, onze 21ste eeuw, natuurlijk van de songs van deze componist die in de 19e eeuw werd geboren. In 1885 was dat. En het zijn in dit geval allemaal vocale opnames, zeg ik even ten overvloede. Want er zijn natuurlijk ook nog van deze stukken heel veel instrumentale opnames gemaakt. Net als bij de vorige aflevering zal ik een korte levensbeschrijving achter de tracklist in de gids zetten. De gids van de concertzender. En we waren gebleven in 1933, was het laatste stuk van de vorige aflevering. Dus we gaan door in 1934. En dan is er een film die heet Swing Time. Een leuke film, nog steeds leuk om naar te kijken. Met Fred Astaire en Ginger Rogers. En de muziek daarvoor werd geschreven door Dorothy Fields. En ik vond maar liefst vier van de songs uit die film na 2000 opgenomen. Vanaf 2000 moet ik zeggen. A Fine Romance is het eerste. Want die opname is uit 2000 van Stacey Kent. Het album heet Let Yourself Go. En zoals altijd speelt ook haar echtgenoot Jim Tomlinson daarop mee. Die is saxofonist en klarinetist. En daarna I Won't Dance. En dat staat op Impressions of Ella van Robin McKellen. En ze doet dat in duet met Kurt Elling. En de pianist daar is Kenny Barron. A Fine Romance, I Won't Dance.
2: A fine romance with no

0: all that exemplary verse work earlier.
1: Well, I like to keep you guessing. À la prochaine.
0: À la prochaine. That's the next time.
1: Oui, c'était très sympa, mais au revoir.
0: That was nice, but goodbye. That's a little social schizophrenia right there.
1: You know.
0: I guess any way you slice it.
2: I won't dance.
3: Ja, reuze leuke opname. Theater. En wat heeft Robin McKellen een fantastische Franse uitspraak. We gaan door met toch twee stukken uit Swingtime. The Way You Look Tonight. Dit is Cassandra Wilson op een album Coming Forth by Day. Bijzondere bezetting. Orgel, banjo, basklarinet en trio. En dan strings erbij van Van Dyke Parks Orchestra. Beetje broeierige sfeer. Heel bijzonder. En dan het stuk Pick Yourself Up. Gregory Porter zet het op Nat King Cole and Me. In de film zingt Ginger Rogers dat omdat Fred Astaire zich heeft aangemeld als leerling. Omdat hij natuurlijk een oogje op haar heeft en steeds valt. En dan zingt zij, pick yourself up, dust yourself off and start all over again.

Gregory Porter. Heerlijk. En dat fantastische arrangement voor dat orkest is gemaakt door Vince Mendoza, die er dan ook voor de band stond als conductor. 1935, een song I Dream Too Much, waar Dorothy Fields, net als voor de andere stukken net waar we naar hebben geluisterd, de lyrics van heeft geschreven. Ook weer in een film zat dat, die hetzelfde heette trouwens. Een Canadese gitarist en trombonist die ook lekker kan zingen. George Evans heet hij. En de albumtitel is Movie Songs en is uit 2004. En dan uit 1937 is The Folks Who Live on the Hill, waar Oscar Hammerstein de lyrics voor schreef. En dit is Claire Teal, een Engelse vocaliste. At Your Request heet het album. En ze wordt begeleid door een flink aantal landgenoten, de muzici die allemaal terug te vinden zijn in de gids. I Dream Too Much and The Folks Who Live on the Hill.

Claire Teal, niet zo'n bekende naam, zong het prachtig. Uit 38, weer een Dorothy Fields lyric, heel geestig vind ik deze. You Couldn't Be Cuter. En Diane Krall zette het op het album Songs of Joy and Peace, opgenomen in 2008. En het is ook een heel bijzondere opname, want ze maakte dat namelijk met de klassieke cellist Yo-Yo Ma en bassist, jazzbassist uiteraard, maar ook die kan trouwens ook heel fantastisch klassiek spelen, John Clayton. Gaan we naar 1939. En toen schreef Kern de song die hem misschien wel het meest beroemd heeft gemaakt, omdat iedereen deze song wel zingt of speelt. Het is een hele bijzondere, omdat hij door 5 toonsoorten maar lief gaat. En hij dacht zelf eigenlijk dat het daardoor niet erg populair zou worden. Maar daar heeft hij zich ergens in vergist. Een beetje vurenachtig. Hij heeft pas aan Bach gedacht toen hij het maakte. Het is natuurlijk All the Things You Are. Oscar Hammerstein schreef de lyrics. En dit zijn Michel Nicole, de vocaliste, deed dat met een goede gitarist Larry Coons. You Couldn't Be Cuter, All the Things You Are.

0: Ja, leuke opname. The Silent Wish heet het album waarop het staat. Het is uit 2025. We gaan naar 40. Echt die 40. Remind Me, ook uit een film. Dorothy Fields weer de lyrics. Melissa Stylianou, geboren in Toronto, maar voor studie naar New York gegaan en daar gebleven. Het album heet No Regrets, is uit 2014. De pianist is Bruce Barth. En dan I'm Old Fashioned. Dat is uit 1942. En dit is de song die het meest nog in de 21ste eeuw wordt gespeeld. Daar kon ik de meeste opnames, de meest populaire dus nog bij de huidige generatie muzici en vocalisten in mijn geval. Staat op een album van Dina De Rose. Traveling Lights heet dat album. 2016 opgenomen en live in Antwerpen. Met haar vaste begeleiders Martin Wind, Bas en Matt Wilson drums. En Johnny Mercer schreef hier de lyrics voor. Remind me, I'm old fashioned.
1: Turn off that charm. I'm through with love for a while. I'm through and yet

Leuke uitvoering van Dina de Roos. Lekker vrij overheen gezongen natuurlijk, zoals ze altijd doet. Naarmate Kern ouder werd, werd hij ook arroganter en moeilijker om mee samen te werken. Vandaar dat er in de loop van de jaren steeds meer andere namen tegenkomen als lyric writer. Er zijn nog wel 7 anderen te vinden, waaronder Buddy De Silva en Caldwell en Yip Harburg. Maar niet vandaag zijn die aan de orde. De vorige was van Johnny Mercer, ook de volgende uit 1942. De song heet Dearly Beloved. En Champion Fulton, ook pianiste, die zingt het op Bird's Song uit 2020. De saxofonist is Scott Hamilton. En dan uit 1944 is de song Long Ago and Far Away. En hier schreef Ira Gershwin de lyrics voor. Tony Bennett en Bill Charlap samen zetten het op The Silver Lining, The Songs of Jerome Kern in 2015. Dearly Beloved, Long Ago and Far Away.

Tony Bennett, natuurlijk al wat ouder, maar dan heeft hij dat lekkere kraakje erbij. Ik vind dat heerlijk. In 1945 schreef Kern In Love in Vain en dat was met lyric writer Leo Robin. En dat was ook weer voor een film die ik nu even noem, dat is Centennial Summer, omdat hij door Otto Preminger werd gemaakt en dat is van een bekende film. Judy Wexler. Dreams and Shadows heet het album uit 2008 met een leuke special die ze samen met de pianist Alan Pasqua zingt en de tenorsolo is van Bob Shepard.

Dan was Bluey met Ike Quebec, tenorsaxofonist, Vic Dickinson, trombone, Clyde Hart, piano, Don Byas, tenor, Tiny Grimes, gitaar. Dit was het grote geluid, gewijd aan Hot Lips Page. We zitten nu ongeveer 1945. Daarna is hij vooral als solist en als leider van kleine combo's verder gaan. Hij is ook nog in Nederland geweest, begin jaren 50, met Peter Schilperoort. Maar dat was een beetje voor mijn tijd. Hartelijk dank aan Jaap Seip voor de technische assistentie. En de volgende keer iets heel anders.

0: Het Hammondorgel. Log, zwaar, niet te tillen, vaak stuk, moeilijk te bespelen. Wat is er in godsnaam zo aantrekkelijk aan het Hammondorgel? Het is gevierd en verguisd. En het zindert al bijna 100 jaar in zowat alle muziekstijlen. Van wereldhits tot in hoorspelen. Zijn iconische sound treft het hart, nee, eerder de onderbuik. Wat maakt het Hammondorgel zo bijzonder? Een podcastserie door Charlie Kroijmans, Karin Klooster en Aad van Nieuwkerk. 14 organisten die vertellen over hun instrument. Aflevering 10, Louis Zwaar, een altijd stuk. De Hammond is als een enorm bureaumeubel. Ouderwets van sniet. Het neemt veel ruimte in je huis of in je studio en het is reuze onhandig om te vervoeren. In deze aflevering over de Hammond gaan we in op de struggles waar onze organisten mee te maken krijgen als ze het ding mee op pad moeten nemen. Gaat op een gegeven moment de zaag erin? En waarom niet gewoon je keyboardje en een laptopje meenemen? Boy Ingwersen.
1: Ik heb vroeger wel, toen met mijn eerste orgeltje, nam ik die naar elk optreden mee. En die heb ik met mijn vader, toen ik 15 was, hebben we die doorgezaagd. Dus dan zaag je hem horizontaal door, onder het toetsenbord, zeg maar. Daaronder zit natuurlijk ook nog een hele kast met versterkers erin en speakers en weet ik veel wat allemaal. Dus als je dat doorzaagt, dan heb je in principe twee delen. Dus dan kan je, is je al een heel stuk makkelijker vervoer. Dan kan je hem in ieder geval met z'n tweeën kan je hem tillen. Ja, er zijn pagina's en pagina's op internet over mensen die aan het bespreken zijn hoe ze hun orgel portable kunnen maken en wat de beste oplossingen zijn. En sommige mensen die zagen het door of zetten het binnenwerk in een nieuwe kast die lichter is. Er zijn zoveel opties, maar het blijft wel een dingetje. Ja, je moet het er wel echt voor over hebben om op zo'n echt instrument live te gaan spelen.
0: Arno Krijger bijvoorbeeld zaagde ook zijn eerste orgel door.
2: Eigenlijk ziet het eruit als een piano, dat het aan beide zijkanten dicht is. En ook waar je knieën tegenaan zitten, zit ook normaal gesproken dicht, want er zitten luidsprekers. En dat ik heb hem eigenlijk gewoon horizontaal door midden gezaagd. Het middenstuk eruit gehaald eigenlijk. En daartussen heb ik krikjes gezet tussen het onderdeel en het bovendeel. Waardoor het bovenste gedeelte dus naar omlaag kan zakken. Dat heeft eigenlijk te maken met mijn auto die ik toen had gekocht. Toen ik 18 was. Een heel klein bestelbusje. En ik had de vloer daarop. Nou, dat is een technisch verhaal. Maar ik had de vloer opgemeten van het busje. Was 1,30 en mijn orgel is 1,20 breed. Ik dacht van nou, dat kan. Past erin. En toen ik thuis kwam met die auto, bleek het busje op de vloer 1,30 meter te zijn. Maar aan het dak was 1,10. Het liep een beetje toe. Dus mijn orgel paste er niet in. Het was te hoog, mijn orgel. Het paste er gewoon niet in. Dus toen heb ik hem doorgezaagd. Want ik dacht van ja, het is toch zonde als ik mijn orgel niet mee kan nemen natuurlijk. Dus toen heb ik hem doorgezaagd, zodat hij lager werd. En toen paste hij in dat goedkope busje.
3: Ja,
2: ongelooflijk. Dat had ik ook nooit moeten doen. Nou, omdat ik een heleboel... Ik ben niet technisch onderlegd, dus ik heb een heleboel draden gewoon... Echt, want er zitten heel veel draden zaten erin. Die heb ik gewoon allemaal losgehaald en doorgeknipt. Ik dacht van ja, ik dacht dat komt wel weer... Ja, maar ik was 18, 19, weet ik veel. Ik dacht dat komt wel weer goed. En toen heeft hij daarna... Sjaak was er nog niet in zicht geloof ik, maar toen heeft hij bij een monteur heeft hij daarna wel een paar maanden gestaan om het weer allemaal in orde te maken. En die was niet blij, zeg maar.
3: Oh.
2: Dus het was een beetje onbezonnen eigenlijk, maar ja, hè? Je bent jong en
3: onbesuist.
2: Dat.
0: Niet alle Hammond-spelers willen iets aan hun instrument veranderen, zegt JP Bast.
4: Nee, het is het pure spul en ik zoek gewoon de Hammond uit die voor die klus het beste geschikt is, zeg maar.
0: Carlo de Wijs heeft radicale veranderingen laten aanbrengen aan zijn B3. In de eerste plaats om hem te kunnen vervoeren.
5: Maar die had toen ook een houten behuizing.
6: Ja. Dat was gewoon een originele bruine kast met poten, mooie gedraaide poten eronder. Dus eigenlijk zoals het Hammond B3, het iconische model van Hammond, eruit ziet. En die was volledig origineel. Maar goed, ik moest het podium op. Dus ik zit niet zo in elkaar dat ik denk van ja, dat moet dan precies blijven zoals het de bedoeling is, zeg maar. Dus dat orgel, daar moest het mes in. En toen heb ik mensen gevonden die me konden helpen. En toen hebben we een soort van vervoerssysteem ontwikkeld waarbij het orgel op een krik kwam te staan. Die kon ik omhoog draaien. Ik ging rekken tegenaan. De aanhangwagen kwam er. Een tandemasser. En dan konden we dat zo, dat ding intillen. En nou ja, de eerste reed mijn vader natuurlijk. Daarna mijn broer. En toen had ik eenmaal op een gegeven moment mijn eigen rijbewijs. En toen heb ik nog een hele jarenlang met die aanhangwagen getoerd. En gespeeld. En op een gegeven moment was het wel zo dat ik een keer heel laat terugkwam uit Rotterdam. Dat weet ik nog wel. Het was slecht weer. En op een gegeven moment stond ik achterstevoren op de snelweg. Met die aanhangwagen. Dus dat was voor mij een sein om te bedenken. Nou, dat moet anders. Dat orgel moet eigenlijk in een normale auto kunnen. Een stationcar of zo. Dus nou, toen hebben we het orgel eigenlijk weer helemaal verbouwd. Zijn de poten eraf gegaan en is er een hele constructie ondergekomen. Zeer ingenieus. Met een boormachine en met schroefdraad. Waarbij het orgel automatisch naar een soort van lage stand toe ging. En zodra het podium op kon dat weer elektrisch naar boven.
0: Het mooie van de Hammond is dat hij oersterk is. Er worden geen nieuwe meer gemaakt. Maar, zo zegt Sjaak van Oosterhout, de Hammond-reparateur...
7: De toongenerator is altijd repareerbaar. En ze zijn zo oerdegelijk dat ik denk dat ze over 100 jaar nog draaien. Dus je krijgt ze gewoon niet kapot.
0: Oké, ze gaan misschien niet kapot, maar het is altijd goed om je soldeerbout mee te nemen. Vraag maar aan Thijs Grijnemakers en Darius Timmer.
8: Ja, helaas wel.
9: Absoluut.
8: Ja, we repareren regelmatig tijdens de optreden dingen aan onze versterkers en het orgel zelf.
9: Ja, of, ik heb nog een keer voor een optreden speelden we in, denk ik, Groningen, boven Groningen, echt tegen de Duitse grens, daar helemaal ver weg. Appingedam, misschien, ik weet niet hoe het heet. Maar we speelden in een kerk en mijn Hammond hield ermee op. Gewoon zo, oké, doen we niks meer. En ik drukte, ik drukte mijn lessie in en toen viel de stroom uit. Maar kennelijk was waar de stroom naar zat bij de kerk, omdat het zo'n klein dorpje was, ook de helft van het hele dorp. Dus dat was zo. Dus wij zo van, oh, dat is niet heel positief. En het was ook gelijk heel donker en heel koud in de kerk, want ja, dat viel ook allemaal uit. Dus er werden naar stoppen gezocht. Nou, gelukkig gingen de stoppen dan wel weer aan, maar de rest van het dorp zat nog een beetje van, what's going on? Dus de lokale, gelukkig, ik geloof dat de zoon van de pastoor was dan weer de elektricien, of zo'n soort verhaal werd het ook. En ik bellen met Sjaak, van Sjaak, ik zit hier en hij doet het niet en met dit gebeurde net. En ik heb het ding opengedraaid en ik denk dat dit draadje los zit. Dus toen heb ik met Sjaak aan de telefoon en die elektricien, die had zijn hele kistje open. En ik zou zeggen, oh, moet het rode draadje moet je nu doorknippen. En dat moet je dan omleiden naar het blauwe draadje. En dan hij dit solderen en ik hou ik dit vast. En ondertussen liep het publiek al naar binnen, want ja, de show ging gewoon beginnen. Dus op een gegeven moment was het denk ik 1 minuut voor showtijd. En ik zo, orgel aanzetten. Oké, hij doet het. Oké, moet en zitten en spelen. En ik zo van, wauw, dat was echt de minst relaxte voorbereiding. Afgelopen 3 kwartier heb ik alleen maar lopen zweten. Zo van, gaat hij het überhaupt nog doen? Dus dat soort momenten komen regelmatig voor. En gebroken toetsen en gebroken, nou eigenlijk, gebroken kabels.
8: Een Leslie-versterker die van ellende uit elkaar viel. En dan niet een beetje, maar echt helemaal uit elkaar.
9: In 5 losse delen die
8: dat
9: we daarna met tape aan elkaar hebben gemaakt.
8: Toen was dat.
9: En dingen hebben we gesoldeerd. Toen bleek gelukkig iemand bij het podium bleek hobby, soort die repareerde amps als hobby ding of zoiets.
8: Dat is de Xenix in Nieuwe Dijk.
9: Ja, en die man die zei, ik heb een garage. Ik run een oefenruimte. Ik maak versterkers. En ik heb een restaurant. Of zo zat ik echt gedacht van, wat is... Ik snap niet meer wat er aan de hand is. Maar hij kwam in ieder geval aan met een soldeerbout. En een heleboel lijm en tape. Toen hebben we dat ding een beetje zo aan elkaar geflutst. En dingetjes gesoldeerd totdat hij het weer deed. Toen was het zo van, nou, volgens mij doet hij het. Het podium opgereden en aangezet en de show gespeeld. Dus dat soort momenten komen echt regelmatig voor.
0: De Leslie ziet er overigens helemaal niet uit als een versterker. En daar heeft J.P. Bast wel eens last van gehad.
4: Koninginnedag. Ik weet niet meer wanneer. In Amsterdam. Bij Christofori. Op de Prinsengracht. Op een boot. Speelden we met een band. Een soulband met onder andere Cyril Directie op drums. En een enorm festijn. En ik had de Hammond mee en de Leslie. En die stond achter op de boot. Zo'n 10 meter verderop of zo. En ik was aan het spelen en ik hoor ineens van... Hey, klootzak! Dit en dat. En toen waren ze gewoon in de microfoons van de Hammond aan het gillen. Tijdens onze optreden, 10 meter verderop, stonden jongens... En je hoorde ook de hele tijd... Dan werden er weer glazen bier op die hemmet gezet. En ik had nog niet meteen door waar het vandaan kwam. Maar er stond daar zo'n groepje die had de Leslie gebruikt als bar. En die stonden daar lekker te feesten. Die stonden te feesten rondom de Leslie. En ik zat op mijn monitors te kijken van... Waar komt dat geluid in godsnaam vandaan? Maar dat was...
0: Heeft J.P. pas nog problemen met de grootte en het gewicht van de hemmend gehad?
4: Ja, het is niet te doen natuurlijk eigenlijk. En ik moet wel zeggen dat nu na mijn derde hernia is bij mij de knop wel een beetje om. In de zin van, ik moest misschien toch maar eens hulp gaan vragen. Maar nu laat ik voor me tillen en ik vraag de roadies, kun je me even helpen om mijn hemmend in de kist te doen? Ja, en natuurlijk anekdotes van hemmends die niet door de deur kunnen.
10: Letterlijk die niet door de deur kan?
4: Ja, dat heb ik meegemaakt. Ja, dat die, weet het, althans niet de beoogde route. Hè, dus achterom bij het café, weet je. Dus de hemmend niet door de deur. En dan uiteindelijk toch maar door de voorkant. Door de grote openslaande deuren, dwars door het publiek, iedereen aan de kant. En uiteindelijk komt hij er wel. Of hemmend de trappen op, weet je wel. Dat je gewoon met drie man zo'n ding een brandtrap op moet tillen naar boven.
0: Maar dat is nog niks vergeleken bij wat Rob Mostert allemaal heeft moeten doorstaan. Die wilde door dat gesjouw er voor goed mee stoppen.
11: Dat is verschrikkelijk. Ja, tennisarmen, kapotte schouders, fysiotherapie. Want het is echt, het is niet te doen. Ik sta hier op het pad en het had dus al wat gevroren. Inmiddels had ik wel een rijplaat, want ik heb hem er ook gewoon een tijd ingetild. De voorkant opgetild, er tegenaan zetten en dan de achterkant en huppakee. En ik zet hem tegen de rijplaat aan en ik duw en het orgel blijft staan en ik ga echt plat op mijn plaat, zeg maar. Zo glad was het. Ik denk, ja, dit kan zo niet, weet je. Ik word ook een dagje ouder en dit is gewoon ongezond. Dus een vriend van me, die ik zeg, kan jij niet een elektrische lier in mijn bus bouwen? Dat ik hem aankoppel en dan gewoon trekken we hem erin. Nou, natuurlijk, zegt hij, dat is hartstikke leuk. Dat kan ik doen. Dus, nou, lier aangeschaft, hij heeft hem erin gezet. Nou, hij zei, kom maar met die hemmend, weet je wel. Dus, nou, bij de bus open, rijplaten tegenaan, hemmend erachter, vastgekoppeld. En hij duwt op die afstandsbediening en de hemmend ging geen meter vooruit. Maar mijn bus kwam naar achter gereden. Dus toen was het zo van, ik denk dat ik je handrem ook even af moet stellen. Maar ja, dat soort gedoe.
0: Veel gedoe dus vanwege het gewicht. Maar gaat die nou echt niet ook wel eens stuk?
11: Nee, eigenlijk nooit. Het enige wat wel eens gebeurt is dat er een soldeerseltje losgaat van de drawbar, van het schuiven, zeg maar. En dan, dat heb je zo gedaan. Ik heb het ook één keer gehad. En dat zijn wel van die dingen waar je mee te maken hebt. Ik speelde een paar jaar geleden met Lils McIntosh, zangeres. En we hadden de avond vol gespeeld. En ik moest op zondag weer spelen. En dat was in crematorium in Amsterdam. Westgaarde?
12: Westgaarde.
11: Ja. Westgaarde. En ik dacht van nou, ik laat hem wel in de auto staan. Maar het was net die nacht begonnen te vriezen. En we moesten alweer vroeg in Amsterdam zijn. Dus hij komt uit de bus, uit de flightcase. En ik stond op de klep, letterlijk op de klep van de oven, zeg maar. En wij begonnen en het was ongelooflijk. 300 man publiek stond er voor de deur te wachten. Maar de hemmend deed het niet. Dat had ik nog nooit meegemaakt. En wat bleek, die was dus gewoon te koud. Waardoor die olie te dik wordt. En ja, dan krijg je hem niet op gang. Dus gevraagd, hebben jullie een föhn? Ook aan de zangeres, maar die had haar van de millimeter. Dus die had geen föhn bij zich. Uiteindelijk een lamp erin gezet met een 100 watt bolletje erin. En ja, toch maar even wachten. En het publiek moest nog een kwartier wachten voor de deur. En uiteindelijk deed hij het. Ik had natuurlijk ook de klep kunnen laten zakken. Dan werd hij vanzelf warm geworden. Maar, maar dat soort dingen heb je wel.
0: Thijs van Leer zat in de begindagen van Focus ook te harnessen met die hemmend.
13: Voor dat vorige orgel van mij, wat minder klein te maken is dan deze, heb ik die auto gekocht waar ik nu nog steeds in rij. Dat is een Renault Espace. En dat is een van de grootste auto's die je op dat gebied kunt krijgen. En daar kon dat orgel net in met Leslie.
10: Maar hoe deed jij dat? Had jij dan altijd iemand bij je die jou hielp?
13: Nee,
10: of
13: ik doe het ook. Ik kan het ook zelf. Ja, ja.
10: Maar dat is toch
13: zwaar. Ja, het is ook niet zo verstandig om daarmee te sjouwen als je daarna nog een beetje dexterity moet doen.
10: Liep jij vroeger ook altijd met een soldeerbout op zak?
13: Nee. Wat dat betreft ben ik een hele slechte, want ik weet niets van elektriciteit. Dus ik heb altijd 1 of 2 of 3 andere mensen erbij nodig. En gelukkig is onze geluidstechnicus ook heel goed in het solderen en heeft ook altijd een soldeerwoud op zak, letterlijk. Dus wat dat betreft voel ik me beschermd.
10: Is er wel eens iets gebeurd waardoor je op het nippertje nog hebt kunnen spelen of net niet meer hebt kunnen spelen omdat die
13: ja, iets mis was? Er waren 2 rodies in Brussel die lieten de Leslie van een karretje vallen.
0: Zie je nou wel? Thijs van Leer had gewoon rodies.
13: En die donderde een paar keer om omdat het op een heuveltje was, op een soort terpje. En daarna deed hij het gewoon nog. Ja, god, er zijn wel eens dingen gebeurd of er zijn wel eens weigeringen geweest van het instrument of van het orgel. En dat was soms most embarrassing, laat ik dat zeggen. Ja.
5: Tijdens een optreden live, hoe heet dat, op tv? Of,
13: Nee, dat gelukkig niet.
5: Oké. Okay.
13: Nee. Maar wel live, ja.
5: Ja.
13: En dan moest er ergens anders iets worden aangescheurd, vaak geen Hammond. Een soort derivaat. Mm. Nou, dat was het dan niet hoor.
5: Nee, hè? Nee.
0: Terug naar het vervoer. In wat voor een auto nam Nico Brandsen zijn orgel mee?
2: Maar ik kreeg een L100 niet in mijn eentje. In mijn, wat had ik toen? Een Passat. Ik zou zelfs een DAF gehad. Je moest wat proberen.
5: Nee, maar zo, ik zie zo'n
10: beeld,
5: zo'n grote Hammond.
2: Ja, nee, ja, uiteindelijk een DAF. Met mijn eerste beentje reed ik met een DAF met een aanhangwagen erachter. En toen had ik een Fender Rhodes mee met een twin reverb. En een Juno 60. En een Hammond X5 met een Leslie 67. Nou, dat was echt wel genoeg om te sjouwen. Ik bedoel, dat deed je gewoon. Maakt helemaal niet uit. Dat moest nou helemaal. Er waren trouwens in die tijd ook helemaal nog geen alternatieven. Dus dat was het grote voordeel van als je in die tijd bent begonnen. Ja, dan groei je op met het feit van, ja, dat een orgel, dat is het orgel. Dus dat, ja, neem het maar mee. Zoek het maar uit. Er is helemaal niks anders. Dus dat was geen keus.
0: Soms moet je daar heel gewoon pragmatisch mee omgaan, zoals Volker Oosterberg.
5: Zo, dat is een dopeel te sjouwen. Heb je een roadie?
4: Ikzelf? Nee, maar het is. Ik heb een klein busje en ik rijd dat samen met Thomas, de contrabassist. Dus het is proppen dan alles in mijn auto en dat kan op één manier. Het is altijd even tetrissen. En het enige wat hier lastig aan is, is dat hij groot is en hij is net niet lekker om in je eentje te tillen. Maar het valt eigenlijk wel mee. Dus het is gewoon, weet je, er zitten wielen onder, dus je hoeft alleen maar de auto in en de auto uit. Dat is altijd een beetje naar, want dat doen we met z'n tweeën, dus dat is prima. En het zijn allemaal delen, weet je, dus het is allemaal niet heel handig, maar het is uiteindelijk niet super zwaar.
0: Robin Piso hoeft zijn spullen niet in zijn eentje te sjouwen.
12: Nee, we hebben, als we met de Wolf spelen, hebben we altijd een geluidsman mee en een roadie. Als we in Nederland zelf spelen, hebben we ook nog een lichtman mee. En ja, we zijn met z'n drieën in de band, dus er zijn altijd wel handjes genoeg om te helpen. En we hebben een ramp in de bus, dus die kist die kan zo erin gereden worden en eruit gereden worden. Maar het is inderdaad wel een zwaar ding. En ik heb heel erg geluk dat mijn bandgenoten de meerwaarde van een echte analoge toonwiel Beiser Hammond inzien. En daardoor dus nooit echt geklaagd hebben over hoe zwaar en groot dat ding wel niet is. Tuurlijk hebben ze wel eens geklaagd en ik ook, want het is soms echt niet te doen. Ze zijn uiteindelijk wel gewoon heel blij dat er een echte Hammond mee op tour is. Ik heb best wel veel getoerd, dus ik heb best wel ook veel shows gedaan en waar ik wel veel mis is gegaan. En ik denk, wat het ergste, wat denk ik wel ooit is gebeurd, is dat, dat was met die L100 in het begin, in de 013 in Tilburg. Toen ging die ineens raar klinken. En toen had ik hem uitgezet en aangezet. Toen klonk die nog steeds raar. En toen kwam de rook uit de toetsen. En toen dacht ik, dit is echt niet goed. Gewoon tijdens een nummer, gewoon een rocken en doen alsof er niks aan de hand was. Met heel veel paniek in je hoofd. En toen ik hem toen weer uitzette, gingen alle lampen uit van de zaal. En alle stroom, alles baf, alles uit. Geen geluid meer. Alleen de drummer hoorde je dus nog een soort van awkward doorgaan. De bar was uit. Dus toen ben ik verder gegaan op die VK7. Die had ik toen eigenlijk als bas op de L100 liggen. Nou, toen heb ik de rest van de show daarop gedaan. En toen ben ik er met die Hammond naar Sjaak gegaan. En toen bleek dat de aanloopcondensator van de toonwielmotor... opgezwollen totdat die bijna zou gaan ontploffen. Maar die was dus gaan lekken en dat gaat dan roken. En het stond er blijkbaar 110 volt op, gewoon op het ijzerwerk. Dus het was goed dat er een aardlekschakelaar was. Want die zorgde er dan voor dat als ik dat aanraak, dat ik niet dood ga. En het was wel echt een leuke show.
0: Is het wel eens vaker voorgekomen dat een orgel dienst weigert? J.P. Bast kan zich nog wel een voorval herinneren.
4: Vlak voordat jullie kwamen deed het onderklavier van deze X5 deed het niet. Bijvoorbeeld. Maar dan geef ik hier af en toe een klap en zo en dan doet hij het weer. Maar stel dat het... Ik heb het in Carré gehad dat het onderklavier het niet deed. Bijvoorbeeld. En toen heb ik alleen op bovenklavier gespeeld. En dat kan ook.
0: En wat doet J.P. als het echt misgaat?
4: Een reparateur bellen. Jullie zijn bij Sjaak van Oosterhout geweest. Die is wel eens langsgekomen, echt op het laatste moment, om de boel te fixen. Roelof Teunis in Hoorn woont hij. Die is ook wel eens geweest, echt op het laatste moment. Toen zat ik in Hoorn en die is langs geweest in theater om de boel te fixen. Of roeien met de riemen die je hebt. Kijk, als je helemaal niks doet, dan is het heel vervelend. Maar... Ik soldeer nog wel eens mijn eigen snoeren en zo, als ze kapot zijn en zo. Maar ik heb geen verstand van elektronica en dat soort zaken.
0: En zo heeft iedereen een manier gevonden om met zijn Hammond om te gaan. Zoals Boy Ingwersen.
14: Ik heb wel eens gehad dat er tijdens een show iets kapot ging. En toen was er iemand anders die ik kende van die zaak, die kon wel solderen. Dus die heeft tijdens het spelen, is hij in mijn orgel gaan solderen om het te maken. Dat is er wel, ja, dat onthoud je wel, maar dat is... Ik denk ook als je je orgel laat onderhouden door iemand die er echt verstand van heeft, dan kan er niet zo heel veel misgaan. Het is ook gewoon een kwestie van een goed instrument hebben, want het zijn natuurlijk oude instrumenten. Dus zelfs met een oldtimer, op het moment dat je die niet onderhoudt, dan valt die inderdaad uit elkaar. Dus dat is wel belangrijk. Allemaal als je geen zin hebt in dat je voor de gig nog moet solderen, dat je dingen nog moet gaan maken.
0: Dit was aflevering 10 van de Hammond Podcast. Meer informatie vind je in de show notes. De lieder en de achtergrondmuziek zijn van Boy Ingwersen. In de volgende aflevering: helden en het ultieme Hammond geluid.
10: Waarom horen we zo weinig van vrouwen achter de toetsen van het Hammond orgel? Zou het, zoals het verhaal wil, te maken hebben met het altijd stuk louis-zwaar van het instrument? Toch heeft dat sommige vrouwen er niet van weerhouden om geweldig goede organisten te worden, al vanaf de uitvinding van het instrument in de jaren 30. Twee van hen, Barbara Dennerlein en Rhoda Scott, kwamen al voorbij in vorige uitzendingen. Maar er zijn er meer. We laten een selectie horen die dwars door tijd en stijlen heen gaat. Zoals Shirley Scott, die tijdens haar leven bekend stond als de Queen of the Organ en die maar liefst ruim 50 albums opnam tussen de jaren 50 en 90. Of daarna Trudy Pitts, net als Shirley Scott, afkomstig uit Philadelphia. In 1967 werd ze door de Boston Globe een reizende ster genoemd. Haar drawbar variaties, haar fraaie vibrato en haar baspedalenwerk werden volop geprezen. We gaan nu eerst luisteren naar Shirley Scott met My Heart Stood Still.

En dit was Stepping in Minor van Trudy Pitts. We gaan verder met Amina Claudine Meyers. Ze is een Amerikaanse jazzpianist, organist en componist uit Blackwell, Arkansas. Ze componeerde onder meer in het Lester Bowie's New York Organ Ensemble, waar ze haar inspiratie haalde uit Afro-Amerikaanse muziek en free jazz. Daarna gaan we luisteren naar het echtpaar Helen en Jesse Crawford. Jesse zette de Leslie Speaker op de kaart en van 1926 tot 1933 trad hij op in New York City Paramount Theater, waar hij later ook optredens verzorgde met zijn vrouw Helen. Dit samenspelen deden ze op het zogenaamde Twin Organ. Twee Hammonds, samengevoegd in één meubel. Gezellig samen, maar toch een liedje van eenzaamheid. Me, myself and I. Maar we luisteren eerst naar Amina Claudine Meyers met The Immortal.

Me, Myself and I, gespeeld door Helen en Jesse Crawford. Ethel Smith was een Amerikaanse organiste die voornamelijk in een pop- of Latin-stijl speelde op het Hammond-orgel. In de jaren 40 richtte ze de Ethel Smith Music Corporation op voor de publicatie van bladmuziek. Ze heeft heel veel opgenomen en verscheen in veel films. Later speelde ze steeds vaker op de gitaar. We horen zo meteen The Breeze and I. Maar daarna Judy Blair, die werd geboren in East Texas en maakte al heel jong, vanaf haar 16e, furoren op het Hammond-orgel. Een nomadisch muzikantenleven dwars door de VS volgde. Sinds 1994 leeft ze in Frankrijk, waar ze componeert en musiceert. Haar invloeden zijn, zoals te horen, Jimmy Smith, Jimmy McGriff, Richard Groove Holmes, Oscar Peterson en, niet te vergeten, Ray Charles. Old Granddad van Judy Blair.

Dit was Old Granddad van Judy Blair. Atsuko Hashimoto komt uit Osaka, Japan en zij speelt op de B3. Met haar trio heeft ze inmiddels 5 albums opgenomen. Ze begon al op 4-jarige leeftijd, studeerde een tijdje klassieke muziek en gaf in dienst van Hammond, Japan, demonstraties en lessen op het Hammond-orgel. Atsuko speelt vooral eigenzinnige interpretaties van jazzstandards, zoals I've Never Been in Love Before uit de jaren 50 musical Guys and Dolls.

0: je luisterde naar I've Never Been In Love Before door Atsuko Hashimoto. In de volgende aflevering gaan we het hebben over de helden op de Hammond. Wie zijn de favoriete spelers van de muzici die we geïnterviewd hebben? De Hammond Podcast wordt gemaakt door Karen Klooster, Charlie Kroijmans en Aad van Nieuwkerk.
1: Aan het slot van deze aflevering van de Hammond Podcast toch nog een vraag aan jou als luisteraar. Nog een keer het Atsuko Hashimoto trio. Op de achtergrond hoor je al de muziek van een welbekend nummer. Een nummer dat we al eens eerder hebben laten horen in deze podcastreeks. Welk nummer is dit en welke versie hoor je al eerder van dit nummer? Stuur je antwoord naar hammondpodcast@gmail.com. We zijn benieuwd.

Hartelijk welkom in het Paleis van de Weemoed. Vandaag gaan we een uur lang de wijde natuur in, de paden op, de lanen in, vogels, bloemen, bossen en blootlopers. En we kijken ook naar de kleine natuur, de insecten, zoals met dit liedje over een kakkerlak, La Cucaracha.

0: Nou, dan heb je niet voor niets geleefd als dat tegen je wordt gezegd. Dit was de Carter Family. En we begonnen dit natuurpaleis met de Pan American Marimba Band, een orkest uit Guatemala. En de oorsprong van de marimba ligt in Centraal-Amerika bij de oude Indianenstammen. Componist Matt Dennis en tekstdichter Tom Adair waren verantwoordelijk voor repertoire als Let's Get Away From It All en Will You Still Be Mine. Op een avond zaten ze in een club in Chicago om een optreden van Billie Holiday bij te wonen. Het sneeuwde en Tom Adair had die avond ook nog een afspraak met een jonge dame voor wie hij een boeket viooltjes had gekocht. Billie Holiday droeg tijdens haar optreden een bontjas en Adair zei toen tegen Matt Dennis dat hij wel een paar van die viooltjes op haar bontjas zou willen spelden. Zo kwam hij op de titel Violets for Your Furs. Op het tafelkleedje van de club krabbelden ze de woorden van, en de muziek neer en daarmee hadden ze een nieuwe song. Frank Sinatra maakte er een klassiek geworden opname van en componist Matt Dennis, die ook werkte als zanger en pianist, zong het regelmatig ook zelf bij optredens.
1: T-72, take one.

Trompetist Eric Truffaz en stemkunstenaar Sly Johnson, Nature Boy, een creatie van de curieuze liedschrijver Eden Abess. Dat was een yoga-beoefenaar uit Brooklyn, geboren als Alexander Aberley. Zijn nieuwe naam schreef hij altijd in kleine letters, omdat hij vond dat hoofdletters waren voorbehouden aan de goden. In zijn jeugd lifte hij 8 keer dwars door de Verenigde Staten en al in de jaren 40 leidde hij een bestaan als hippie. En op een dag kwam hij toen op de proppen met die ballade Nature Boy. Ik vertel daar straks meer over. Nu Trio Lescano. Dat was een zanggroep die bestond uit 3 Hongaars-Nederlandse zussen. En we hebben het dan over de jaren 30 en 40. Ze zongen in het Italiaans, zoals dit liedje over tulpen.

Banken muilen, kraaien buisjes. Tenminste, hij je dit al lang op rijdt. Het begint met kleine vlekjes, dan zit je op de bladen. Of je een uur hebt

nou geen kamelen zijn. Ik weet niet hoe het u van gaat, dames en heren. Maar ik vind het een wereldnummer. Van socialisten krijg je passies. Tenminste, je het al lang op stem. Je gaat ze eerst geloven, ze de hemel staan te beloven. Maar slaan ze aan te regeren, dan staan je in je hemd.

orkest. Die hangen ze op in donkere steegjes of ze ragen ze aan het mis. En onder het zingen van een afgesloten internationale maken ze jacht op invalide en bejaarde terminalen. Ze hebben al 1000 jaar geleden Bonifatius vermoord. Ja, maar man, nou als je belief niet wist dat de Friezen waren. Dat waren socialisten, dat binnen de barbaren. Maar ja, we boffen dan maar weer, oh, we boffen dan maar weer. We boffen dat er in elk geval hier nog geen kamelen zijn. Want erger dan kamelen kun je het niet krijgen. Lelijke gezwellen in een zwederige maag. Maar zie ik socialisten, denk ik toch vaak bij mijn eigen. Ach, zaten de makkemeulen in de Haag.

Tony Bennett en ervoor de kamelen van Rick Lorenzo Dross. Het klonk als een vlammende aanval op de socialisten, maar wat ik als relativerende omstandigheid kan melden is dat het een opname was die werd gemaakt door de VARA. In 1993 was dat in de Cabaret Staffette. Een liedje nu over de vogels en de bijen door de Amerikaanse entertainer Harry Stewart. In een radioshow ontstond het komische heerschap Yogi Jorgensen, een niet al te snugger heerschap waarmee hij zoveel succes had dat hij ermee ging optreden in nachtclubs en platen meemaakte. En deze was een bijzonder succesvolle in 1994.

0: kon regeren. De grote vijf van zessen klaar verkozen koning Adelaar, omdat iets geest als spiegelglas zo helder en geslepen was. Das knus, zei de mus, das wijs, zei de zeis, das flink, zei de vink, das braaf, zei de raaf, das deut, zei de kneut. Hé, echt, zei de specht, heel fraai, zei de kraai, ik fuif, zei de duif, ik dans, zei de gans, dat ken, zei de hen. Zo vonden ze allemaal hun nieuwe koning ferm en fix. Alleen de ijsvogel en de rijstvogel en de kraanvogel en de struisvogel zei niks. De vorst eenmaal op zijn troon gezeten wou alles over de vogels weten. Hij werd behalve licht rheumatisch ook meer dan gruwelijk autocratisch. Hij bemoeide zich met dit en dat, geen vogel die nog vrijheid had. Hij verzwaarde tot elks ongeluk wel zesmaal de belastingdruk. Das flauw, zei de pauw, das snep, zei de snep, das vuil, zei de uil, das haai, zei de gaai, das bruut, zei de fuut. Tis pulp, zei de wulp, de ploert, zei de boer, die zalk, zei de valk, verslaan, zei de haan, dat ken, zei de hen. Zo zetten ze allemaal de puntjes danig op de X. Alleen de ijsvogel en de rijstvogel en de kraanvogel en de struisvogel zeiden niks. Ze kwamen allen tot één conclusie, wat wij behoeven is revolutie. En wie het zou winnen was glad om het even, want zo kon niemand meer verder leven. Dus zetten ze eerst hun koning af en gaven hem toen een flinke straf. Daarna beslisten groot en klein, de zwaan zou voortaan koning zijn. Das knus, zei de mus, das wijs, zei de zeis, das flink, zei de vink, das braaf, zei de raaf, das deut, zei de kneut. Hé, echt, zei de specht, heel fraai, zei de kraai, ik fuif, zei de duif, ik dans, zei de gans, de kin, zei de hin. Zo vonden ze allemaal, ook deze koning ferm en fix. Alleen de lokvogel en de spotvogel en de pechvogel en de stropvogel en de hiervogel en de daarvogel en de kraanvogel en de ijsvogel en de rijstvogel en de paradijsvogel en de kanarievogel, die zeiden niks. En waarom zeiden die niks? Die zaten al in het parlement.
1: Wat heeft die man toch een mooie liedjes geschreven. Jules de Korte. En wie van zijn werk houdt, die moet maar even op onze site zoeken. Want een paar maanden terug hebben we een geheel paleis gewijd aan zijn oeuvre. Vandaag gaat het in het paleis over de natuur. En voorafgaand aan Jules de Korte hadden we een man die wel l'accordioniste virtuose werd genoemd. Adolphe Le Prince, die we hoorden met zijn orkest in 1933 met een eigen compositie, Joyeux Canari. We hebben nog een kanarie en die is er kennelijk niet zo goed aan toe, want hij heeft kringen onder zijn ogen. Luister maar naar het Pasadena Roof Orchestra.

0: Dat was Nick Lucas, zoon van Italiaanse immigranten, geboren in Newark in 1897. Als mandolinespeler actief in vroege jazzbands en ook befaamd als radiozanger. En met Tiptoe maakte veel, veel later ook de malle entertainer Tiny Tim nog furoren. En daarvoor Bill Monroe en met zijn band in een treinennummer, maar wel met een trein met een bloesemnaam, de Orange Blossom Special. Terug naar de natuur. Twee heren, de een was cameraman, de ander geluidsman. Ze noemden zich Poody and the Roaring Seven en in die hoedanigheid maakten ze zich zogenaamd druk over het toenemende bloot in de jaren 60. En later zouden diezelfde heren een hit scoren met Bloody Mary en toen noemden ze zich Tom en Dick, oftewel Tom Poederbach en Dick Swaneveld.
1: Met al die korte rotten word je totaal beschrokken van al die benen die je ziet. Ik kan het niet meer houden, het zijn vaak geen mooie vrouwen, ze dragen het wel, maar staat ze niet. Neem nou die blote knieën, het is te gek, dat zie je, het kan er nauwelijks mee door. Ik sta heel vaak te gillen om die rare mode grillen, doet me niks, het stelt totaal niets voor.
2: Maar het kan nog bloter, stukken bloter. Het bloot, dat wordt steeds groter, alsmaar groter. Is het nou al goed voor je figuur? In de winter niet een beetje guur? Spelen we niet vreselijk met vuur? Gaan we soms weer terug naar de natuur?

eens van boven, allemaal bloesem die je ziet. Ik moet er niet aan denken, die onbedekte wenken, ze wagen het maar het kan echt niet. Zo zie je blote buiken, het is de natuur misbruiken, straks hebben ze echt niks meer aan. Het is om je te bescheuren, al die lieve bellen fleuren, als je zus zo over straat ziet gaan.

Dat zal misschien nog niet meevallen om te zeggen wie dit zong. Ik denk ook dat ze zich later wel een beetje gegeneerd heeft voor dit plaatje. Het was een vroege opname van Corrie Brokke, begeleid door het Ronnex-trio onder leiding van Tony Ves. En Guido Nielsen hoorden we met Nightingale. Terug, zoals beloofd, naar Eden Abbes, Nature Boy. Volgens de overlevering liet hij zijn song in een envelop achter bij de artiesteningang van een theater in Californië waar Nat King Cole optrad. Nat King Cole begon het bij optredens te zingen en had er zoveel succes mee dat hij er een plaatopname van wilde maken. Na een speurtocht vanwege de rechten wist men Abbes terug te vinden onder het Hollywood-teken bij Los Angeles, waar hij met vrouw en kind sliep onder de letter L. Nature Boy werd een wereldhit en de royalties stroomden toe en is door velen opgenomen. Dit was een versie van tenorsaxofonist Stan Getz en fluitist en nog veel meer Paul Horn.

Welkom bij een nieuwe editie van In Jazz, met zometeen weer een aflevering in onze serie Pocket Concerts. Maar zoals altijd begon ik met nieuwe muziek. Mijn naam is Co de Kloet en ik ben gelijk al een fan geworden van de cd Stories of Light and Dark van componist-pianist Emanuele Pellegrini. Hij heeft een cd gemaakt met een prachtig trio dat verder bestaat uit bassist Alessandro Fongaro en op drums Nick Thessalonikevs. Opnames gemaakt zeer recent, januari 2026. Dit stuk heette For Solace en ik laat je gelijk nog een stuk horen van deze cd en dat is een track die heet A Simple Way.

A Simple Way, compositie van Emanuele Pellegrini, componist en producer die een trio-cd maakte met Alessandro Fongaro op de bas en Nick Thessalonikevs op de drums. En aan het einde van deze NGS laat ik je nog een track horen. Maar nu, de Pocket Concerts, de serie die wij niet alleen laten horen hier in NGS, maar die ook te zien is op een speciaal YouTube-kanaal waarop jij je kunt abonneren. En het adres daarvan is pocketconcerts_NL. Dus pocketconcerts_NL. En die serie, dat is een samenwerking van Buma Cultuur in Jazz. En de concertzender, World of Jazz, is hun jazzkanaal. En het Nederlands Jazzarchief. En de audioopname, dat wil ik toch een keer noemen, want die klinken allemaal prachtig. Die worden gemaakt door Wijnand de Groot van de concertzender. Ja, we hadden een bijzondere opname op 18 mei jongsleden met een klinkende naam in de Nederlandse en ook internationale jazz scene. Want hij is niet alleen saxofonist en componist, maar ook wat je noemt een echte regelaar. Hij regelt festivals, optredens in het buitenland voor zichzelf en heel veel anderen. En recentelijk hadden we Musicians Paradise in Amersfoort, zeg maar een uitloper van het Amersfoort Jazz Festival. En daar is hij ook dé grote man achter. En dan heb ik het over Alexander Beets. Hij kwam voor de Pocket Concerts op 18 mei naar Utrecht met op piano Fran Rodriguez, zijn broer Marius Beets op de bas en Sven Rozier drums. Ze speelden eigen werk van Alexander, maar ze deden ook mee aan de serie Digging the Archives. Even uitleggen, we vragen de muzikanten om in samenwerking met Frank Jochemsen van het Nederlands Jazzarchief een stuk uit dat archief te halen en dat een nieuw jasje te geven. En Alexander die koos om onder meer nostalgische redenen, dat zul je zo meteen horen in een gesprek dat ik met hem had, voor de bekende muziek van Ruud Bos voor de tv-serie De Fabriek. En als het zo uitkomt, laat ik het origineel ook even horen zometeen. Pas maar op. Alexander Beets met zijn kwartet in de Pocket Concerts. En die Digging the Archives keuze, De Fabriek, daar begonnen ze mee. Daarna hoor je African Garden Party, The Night That Loves Forever en Brother Hank. En dat zijn allemaal stukken van Alexander zelf. Enjoy het Alexander Beets kwartet hier in NGS.

0: Muito bom.
1: E viu até mesmo, tem.

0: We hebben net geluisterd naar een mooie set in de Pocket Concerts van het Alexander Bates Quartet. En ik praat even na met Alexander. Alexander, ontzettend leuk dat jullie hier waren. En jullie, dat zijn buiten jouzelf op tenor?
1: Ja, natuurlijk mijn broer Marius, die altijd al geloof ik 20 jaar de musical director van het gezelschap is. Sven Rozier, die een van de grootste swingers van Nederland en verder buiten. En onze nieuwe vondst, Francesco Rodriguez uit Venezuela, die eigenlijk precies die swingopvatting heeft, die Peter, die Miguel Rodriguez heeft en waar ik altijd heel gelukkig van word.
0: En die al een keer bij ons was in de Pocket Concerts met Raquel Korpershoek.
2: Ja, dat klopt.
0: Ja, mooie pianist. Hey, zo'n setting als dit, hè? Jij speelt letterlijk over de hele wereld. En nu sta je hier bij de concertzender World of Jazz in een kantoor te spelen. Wel ook een beetje in een studio. Wijnand de Groot heeft gewoon een hele mooie studio hier. Maar het is toch een soort huiskamersetting. Hè? Hoe voelt dat?
1: Nou ja, goed. Kijk, vooropgesteld, ik hou van deze muziek. En ik zeg altijd, ik ben een soort jazzambassadeur, Dutch Jazz Ambassador. En dit soort dingen is natuurlijk even leuk. Lekker intiem. Maar inderdaad, ik stond, wat was het, 4 weken geleden, dan voor 1700 man de opening op Cape Town Jazz te doen. Dat was ook cool. En dan op tour in India en Thailand. Dus de setting maakt helemaal niet zoveel uit, zolang er maar mensen zijn die muziek waarderen. Ja. En dat is hier net zo goed als op andere plekken in de wereld.
0: Maar toch, hè, nu voor een paar mensen hier van de crew, ik kan me toch voorstellen dat het voor jou als performer iets anders is, omdat je iets anders terugkrijgt misschien.
1: Nou, eigenlijk niet. Kijk, het belangrijkste van dit verhaal is, ik hou van deze muziek. Ja. En ik hou van het maken van deze muziek. Je hebt ook gezien dat we tijdens de soundcheck en alles, we zitten gewoon achter elkaar te spelen, want we vinden het te gek om met elkaar te spelen. En ik denk dat die vibe, dat het dus niet zozeer is, ik ben een soort een job aan het doen, maar ik vind het te gek. Ja, voor mij kan je dag en nacht wakker maken, waar dan ook in de wereld, met die saxofoon, om met goede mensen muziek te maken. Ja. Nou, dit zijn te gekke muzikanten.
0: Absoluut.
1: En dan spelen we ook nog eigen repertoire. Ja. Afgezien natuurlijk van die ene, want daar ga je zo een vraag over stellen.
0: Absoluut. Nee, maar dat eigen repertoire is natuurlijk te gek. Wel ook heel duidelijk met invloeden. Hè? Dat stuk voor Henk, dat heeft links met het verleden, traditie. Je maakt er wel je eigen muziek van, moet ik zeggen. Te gek. Maar hoe zit dat met die invloeden op jou? Heb je nou nog steeds een lijstje van een top 5 van helden?
1: Ja, nee, goed. Ga terug. Ik ben natuurlijk helemaal fan van de hardbop-periode. En weet je, mensen als Hank Mobley, helemaal te gek. Maar ook Freddie Hubbard zit ik dan weer naar te kijken. Dus het is niet alleen saxofonisten. Natuurlijk Blakey, Dizzy. Dus die hele die periode en met name de manier van in your face spelen met een enorme swingopvatting, die vind ik nog steeds te gek. Mm-hmm. Een soort van als dat vuurtje aangaat, dan sta ik midden in de band en denk ik, fuck, dit klinkt goed en dit is ook nog mijn band. Ja. Dus ik denk dat is wel belangrijk. En natuurlijk zijn heel veel meer ontwikkelingen en stijlen te vinden. Alleen hier voel ik mij het meest comfortabel bij. Dus neem dan de Cannibal Adderley, weet je. Ik moet maandag altijd naar Tilburg toe en dan zet ik gewoon Cannibal Live at the Lighthouse op. En dan ben ik een heel gelukkig mens als ik in Tilburg aankom. Dus ja, in die zin ben ik ben nu 57. Ik ben opgehouden net te doen alsof ik iets anders leuk vind. Ik hou van deze muziek en dat wil ik graag uitdragen en ik wil het maken. En ik wil andere mensen inspireren. Dus dat is eigenlijk wat ik doe.
0: Dat inspireren vind ik een goeie, want dat was eigenlijk mijn volgende vraag ook. Van, voel jij ook dat er een soort navolging is? Dat er een jongere garde is die diezelfde passie voor bijvoorbeeld de hardbop deelt met jou?
1: Ja, kijk, het is natuurlijk zo dat op conservatoria wordt heel breed gedoseerd. Hè? En vaak is het zo dat zelfs de oude stijl en de bebop en de hardbop is misschien een hoofdstukje, maar niet meer dan dat. En voor ons is het een way of life. Dus als je dat soort mensen tegenkomt en zo iemand als Francesco, ja, die voelt zich helemaal thuis. Ja. En dan kijkt hij me aan, maar mag ik ook losgaan? Ja joh, je mag helemaal losgaan. Dus ik heb hem meegenomen naar Australië. Daar zijn ze dol op hem. Hij is meegeweest naar India juist omdat je ze de mogelijkheid biedt om zichzelf te ontwikkelen in een bepaald stijlpalet. En daar vandaan vliegen ze vanzelf wel andere kanten op.
0: Je bent heel internationaal georiënteerd als muzikus, ook als ambassadeur, dat zei je al. Wat is het Nederlandse DNA van Alexander Bates?
1: Oeh, dat is moeilijk, want het DNA voor jazz is niet Nederlands. Dat is de hele wereld. En soms voel ik mij veel gelukkiger in het buitenland dan in Nederland. Als ik hier voor 20 man sta te spelen en datzelfde set een week later voor 1200 man in Delhi doe. Mm-hmm. En dat is wel een beetje dat het ontkennen van het feit dat deze muziek en daarbinnen dit stijl hardbop ook gewoon echt een genre is wat aandacht mag hebben en waar je gelukkig van wordt. Dat is volgens mij waar ik dan voor sta. En ik vind wat dat betreft, ik roep altijd, de kern van jazz is improvisatie en dat is heel veel verschijningsvormen. Dat is ook leuk. He, dat zie je inderdaad ook in jazz, op andere plekken, hoe verschrikkelijk veel ontwikkelingen er in die jazz zijn. Alleen tegelijkertijd, ik hou wel van het feit dat ik vertrek vanuit deze traditie.
0: Ja, ja. Dat doe je op een unieke manier. Je hebt een hele grote sound. Toch kun je ook, zoals bijvoorbeeld ik ben even de echte titel vergeten, maar in de porn ballad, zoals wij hem achter de schermen mogen noemen, die we net hoorden. Je kunt ook naar heel klein.
1: Ja, nou je kijkt, die tenor, ik heb een oude Con Ladyface, die is ook extra grote beker, extra zwaar. En ik hou van de oude, ja dat zegt mensen wel, I Quebec, Gene Emmons, jawel, dat zijn die big sounds. Het is een beetje als Morgan Freeman, het maakt niet uit waar die gast het over heeft, maar direct ben je gebiologeerd. Dus als je dat gebruikt om een ballade te spelen, dan heb je verder niks nodig. En ik heb toen dat album, Big Sounds, gemaakt. En dan heb ik echt onderzocht, wat doet Gene Emmons nou in I Quebec? En weet je wat ze doen? Ze spelen gewoon het liedje. Geen noot meer. Ja. Alleen doordat het zo'n dikke sound heeft. En dat vind ik leuk. Alleen Marius die heeft dat bij balladen zoiets. Dan kan ik gereed doen. Dus hup, een beetje opschieten. En dat is altijd de eeuwige discussie die we natuurlijk hebben. Dus ja. Marius is niet zo van het sentimentele balladen en rusten en gaten laten vallen. En ik ben dat wel. Dus ja. Ik kan het heel goed. Ook die balladen spelen. Ik vind het ook leuk. Alleen met Marius in de band moet er niet te veel doen. Want dan raakt hij verveeld.
0: In onze serie Dig in the Archives kwamen jullie met een melodie die heel veel luisteraars zullen herkennen. Ik ga zo ook even het origineel laten horen in de uitzending. De Fabriek. Ja. Ruud Bos, natuurlijk een bekende naam. Maar heel veel mensen weten niet wat er allemaal achter die man schuilt. Want hij heeft zo'n gigantisch oeuvre. Ja.
1: Nee, dat klopt. En ik moet eerlijk zeggen, ik kende ook het thema van De Fabriek eerder dan dat ik Ruud Bos kende. En toen ik me daar ging verdiepen, dacht ik, jezus, wat heeft die man voor waanzinnige thema's allemaal geschreven, muziek geschreven. In die zin kan die net zo goed ook wel in dezelfde lijn met Rogier van Otterlo genoemd worden, in wat hij neergezet. Alleen mensen kennen hem niet zo goed. En dacht van, ja, ik vind dit een heel mooi nummer, omdat het een eerbetoon aan Ruud is. En tegelijkertijd, man, ik was helemaal fan van Rudy Valkenhagen van De Fabriek. Ja. Ik zat elke, weet je, ik geloof op vrijdag wordt het uitgezonden. Zaten wij in Groenlo met z'n allen op de bank en maar kijken. En dan Rudy Valkenhagen. Ik dacht, jezus, te gek. Dus toen ik de mogelijkheid had, we hadden eerst gezegd, nou, zullen we dan iets, zeg maar, Turks fruit achter doen? Maar dat was al heel veel gedaan. Ik denk, nou, dan gaan we voor De Fabriek. Ja. En de uitdaging is dan, hoe maak je het niet corny? En daar heb ik ook naar zitten kijken. Dus ik denk, maar goed, dat moeten de luisteraar zelf beoordelen, dat de uitvoering die we gemaakt hebben wel een beetje bij de tijd is en past bij hoe wij de muziek neerzetten. En tegelijkertijd is het heel herkenbaar.
0: En wat je net ook als voorbeeld gaf, met die grote sound die jij ook hebt, blijf bij die melodie.
1: Ja, dat is het. Gewoon. En ik heb de hele tijd, dat ik zat in dubio, ik heb natuurlijk een leuk, echt een goed team bij me. En ik had ook kunnen soleren, toen dacht ik, nee, ik laat dit aan Francesco over. Ja. Want het is ook echt een stuk waar hij gewoon los kan gaan. Het heeft hele mooie akkoord changes, dus het vliegt alle kanten op. Dus ja, we hebben het net dat opgenomen en ik was er eigenlijk wel erg blij mee.
0: En klopt het dat door jouw adoratie voor Rudy Valkenhagen in die rol, jouw intellectuele pijl ook af en toe wordt opgeklikt door de Donald Duck? Of?
1: Ja, dat was zo mooi dat hij uiteindelijk, dat was in de serie, hij werd gevangen genomen vanwege de fraude, hij wist nergens van. En toen pakte hij Donald Duck in zijn cel en toen zei hij, ik moet even mijn intellectuele pijl weer op niveau brengen. En toen dacht ik, wat een gouden opmerking eigenlijk. Dat is een hele mooie acteur.
0: En die dankzij jouw versie voortleeft. Dankjewel. Dit is Alexander Beets en zijn kwartet. We gaan nu even naar het origineel luisteren van De Fabriek. Dankjewel, Alexander.
1: Nou, graag gedaan.

Ja, zoals beloofd ook het origineel van de muziek van De Fabriek van Ruud Bos. Een van de grote namen uit de Nederlandse muziekwereld. En wil je zelf suggesties doen voor Digging the Archives of voor de Pocket Concerts? Staan we uiteraard voor open. Stuur maar een mail naar co@injazz.nl. co@injazz.nl. Vanaf 10 augustus in InJazz een special met de formatie Boyaki. En ik zeg vanaf, laat me het even uitleggen, want je luistert nu misschien via NPO Luister bij Omroep Max, maar misschien ook wel via de Concertzender World of Jazz. Want InJazz is een programma dat op vele platforms opduikt. Maar steeds de eerste keer dat je het programma kan horen is op maandagochtend 5 uur 's ochtends bij NPO Luister bij Omroep Max. Dus op 10 augustus heb ik de gast van de Boyaki, dat is een prachtig duo, dat bestaat uit Monica Akihari en Niels Brouwer. Ze zijn al heel vaak te horen geweest hier bij ons. En ik ga dan uitgebreid met ze praten over een cd-release die heet Entangled. Maar daar laat ik je nu alvast een stuk van horen, waarover we het dan tegen die tijd ook uitgebreid gaan hebben. En dat stuk heet Carlos.

Boyaki met Carlos. En zoals beloofd, vanaf 10 augustus zijn ze op de InJazz platforms te horen voor een speciale uitzending rond dat project. Monica Akihari en Niels Brouwer. Ja, ik heb nog tijd voor een stuk van die nieuwe cd van Emanuele Pellegrini. En hij heeft twee live tracks erop gezet, waaronder een classic, All the Things You Are. En daarmee wil ik graag afsluiten, maar niet voordat ik je bedankt heb voor het luisteren. Mede namens Mark van Schaik, het hele Buma Cultuurteam en alle betrokkenen bij de Pocket Concerts. Mijn naam is Code Kloet. Zeg ik alleen nog, gedag allemaal.

Dit is The Art of the Improvisers op de Concertzender en World of Jazz, samengesteld door Ken Vos. De 10e aflevering van een serie over de Amerikaanse pianist, bandleider, trombonist en activistische organisator Horace Tapscott. Hij richt in Los Angeles samen met gelijkgestemde, meer avontuurlijke muzici de Underground Musicians Association op, kortweg UGMA geheten, in 1961. Deze wordt later omgedoopt tot UGMAA, Union of God's Musicians and Artists Ascension. Hij begint, deels naar het voorbeeld van Sun Ra, het Pan-African People's Orchestra voor zijn grotere projecten. Hij wordt bekend om zijn percussieve, puntige pianospel en avontuurlijke arrangementen. Vanaf eind 1978 worden met enige regelmaat concerten van het Pan-African People's Orchestra in de Emmanuel United Church

of Christ, kortweg IUCC, in South Central LA opgenomen. Een reeks van 11 albums komt vanaf 2023 uit op Nimbus West. Ze hebben allemaal de titel Live at IUCC, met daarna de datum. In deze aflevering beginnen we met de laatste uitgave van deze reeks, de 11e, Live at IUCC 42780, dus opgenomen in april 1980. Het orkest bestaat hier uit 15 leden, waaronder niet minder dan 3 bassisten. In het nummer These Are Soulful Days van Cal Messi horen we de volgende solisten: fluitist K.V. Roberts, altsaxofonist Ufahamu Uwaitse, bassist David Bryant en drummer Billy Hinton.

We gaan vooruit in de tijd om te belanden waar we in deel 7 waren gebleven, namelijk november 1982. We horen nu Tapscott solo met zijn compositie Vigilance, verschenen op de Nimbus West CD The Tapscott Sessions Volume 11. Daarna, van hetzelfde album, een opname uit februari 1983, Tapscott solo met zijn stuk Full House.

Uit dezelfde periode, februari 1983, nu het stuk Riding the San Andreas. Kennelijk een verwijzing naar de tektonische breuklijn in Californië. Deze track is van The Tapscott Sessions Volume 7, een LP uitgegeven op Nimbus Records.

In april 1983 worden door Horace Tapscott 5 solostukken opgenomen, die alle op The Tapscott Sessions Volume 3 verschijnen. Zoals alle andere opnamen van deze sessies op Tom Albeck's Nimbus label, vinden deze zonder publiek plaats in het Lobero Theater van Santa Barbara. We horen Tapscott's After the Storm, een harmonisch intrigerende suite.

In augustus 1983 worden in Hollywood twee albums opgenomen voor het Amerikaanse Interplay Records van producer Tenaka Toshiya. Maar deze komen pas in 2010 uit op het Japanse label Art Union. Van het eerste album, Faith, horen we het titelstuk, een compositie van bassist Roberto Miranda. De bezetting bestaat naast Tab Scott en Miranda uit Melvin Moore op viool, Louis Spears op cello en Everett Brown Jr. op drums. Solisten zijn Tab Scott en Moore. Dit is het laatste stuk van deze uitzending, die werd samengesteld door Ken Vos. In de volgende aflevering opname uit 1983 tot 1985.

Welkom luisteraar bij deze aflevering van het programma Concertzender Live Nieuw Klassiek. Daarin brengt de concertzender eigen live-opname. En in deze uitzending is dat een verzameling pianotrio's van Haydn, Ives en Schubert. Het Busch-trio verzorgde op 13 mei 2026 een avond in het concertgebouw en onze technicus Peter Verbeek verzorgde daar de opname van. Ze gaan beginnen met een pianotrio in A groot van Joseph Haydn en wel nummer 18 volgens de Hoboken-catalogus. Het werk is uit 1794.

En dat was het pianotrio in A groot van Joseph Haydn. Nu volgt het pianotrio van Charles Ives. Ives begon in 1904 aan zijn pianotrio, 6 jaar nadat hij was afgestudeerd aan Yale. Hij werkte er jarenlang aan en voltooide het werk uiteindelijk in 1911. En na enkele revisies in 1914 en 1915 klonk het trio in 1920 voor het eerst tijdens een besloten concert in New York. De officiële première volgde echter pas veel later, in 1948. Het werk wordt vaak gezien als een muzikale terugblik op Ives' studententijd aan Yale.

Dat was het pianotrio van Charles Ives, nummer 86 in de Sinclair-catalogus. Het uitvoerend Busch-trio bestaat uit Mathieu van Belle, viool, Omri Epstein aan de piano en Ori Epstein, cello. Het Busch-trio speelt nu als laatste werk het pianotrio nummer 2 in S groot, opus 100, van Franz Schubert. Het werk is uit 1827 en heeft 3 delen.